0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
3: your community station.
4: En dit is op ons 5 uur. Goeiemorgen, baie welkom bij vanmorgens program. Je zit geskakel net hier op Helderberg FM. Dit is dinsdagochtend, die 22ste September. Goeiemorgen, baie welkom bij baie, baie lekker dag wat ons het. So lekker een bykie wat ons gehad is so vroeger, nee. So die type van een donderstorm net om ons af te koel, want het was lekker warm gister.

0: Man, dat is allemaal lekker toestep, nummer gedaai. Dance Another Way from the Mavericks.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Plus minus maal deel Liesel Pietersen. Net voordat het ons lekker enetjie gaan van Madonna. Material Girl, so lekker klassiek nommer daar van die 80's. Dit is nou so 20 minuten voor 6. Goeiemorgen, as jy nou net ingeskakel het, my naam van die Skoeman met jou Sunrise Shake-up Show. Wat een prachtige dag gaan ons nie heen vandag nie met lekker sonskin weer. Soms so een somersdag. Baie van die mense wat al vir die eerste keer sommer daar by die see was, ook gister met die warm weer. Ons gaan so bietjie skroei, maar dan is daar so bietjie koelere weer op pad en dan weer reen op pad hier teen die naweek. Onthou, een lekker braaidag waar ons kan uitsien hier teen donderdag en dan het ons bietjie reen dan vanaf vrijdag. So, die jy vrijdag een vakantiedag wil maak, maak jy sommer vir jouself een lekker lang naweek. Hoop jy gaan lekker braai en lekker keir, want dit is ook natuurlijk weer rugby wat op pad is. Hier van vrijdag af is het weer groot rugby as die URC afskop tussen vrijdag en saandag en dan sondag ochend is dit die bokke wat speel teen Australië. So heel wat rugby wat ons ook na kan uitsien. Nog lekker muziek waar ons kan uitsien so binnenkort Robbie Williams Feel en Olivia Rodgers Drop Dead net die naam.
1: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM
2: 93.6.

0: So let us know on the WhatsApp line 021-100-6936. Team Heroes or Team Hungry Heart. Maar vir nou, terwyl ons wag, Franku met Parelberg.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Bly lekker om te luister na die ene van Eric Carmen, Hungry Eyes. Voor het gaat Dominic Neal, DJ Kent, The Best Is Yet To Come. Amper 29 minuten na 12, maar ek sê vir my Christie, as jy dalk so pas ingeskakel het op Helderberg FM 93.6, dis waar jy is. Jou daily date saam met my, Christie, tot 3 uur vanmiddag. So bly ingeskakel, ons het sommer een klomp lekker dinge. Ons gesels 'n bietjie later met JC de Jong, die stichter van The Virgin Groep, en dit is om gegeven van 12:15. But Helderberg FM is heading to the Grounds Meet and Deli. Join us live this Wednesday, that's tomorrow, the 23rd of September, from 9 a.m. to 12 p.m. as we broadcast from the new Somerset West store at 47 Caledon Street in the old Michael's Arcade. Come meet the team, discover...

Een speciaal van allemaal op je paai, Black Coffee en David Guetta samen Delilah Montague. Die liedjes naam Dry. Voor dit gaat Neon Dreams met Stardust en ook geluister naar Franco's Kaal Sigarette. Dus 20 minuten voor

0: Dis lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
2: Elke keer as ek jou sien,

0: As Jackal's vibes, hier allemaal stom op Helderberg FM voor het Hailey Steinfeld en Anderson Park met Coast. Ook geluister na een van All Saints, een ouwe bekende met Pure Shaw en Black Eyed Peas. Het hier die laatste uur van jou Daily Date saam met my Christie begin met Where is the Love. Maar ek sê jou Daily Date saam met my tot 3 uur vanmiddag. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou en dat jy sommer een rustige dag ervaar, Dinsdag waar jy ook al is, ons by 22 September, September maand ook al amper weer daarmee heen. Nee. Ja, die tyd vlieg, ek hoop jy het sommer een baie lekker ene. Wat die verkeer betref, is daar die botsing op die N2 ingaande, die is uitgesorteer, die verkeer die beweeg weer normaal daar. Die protesaksie is lyk my nog steeds aan die gang in Mitchell's Plain, Mewway, dis nou die, tussen Spine Road en Palma Road, waar daar protesaksie aan die gang is, so wees bewus daarvan, en vir my eerder daar die area. Verder niks ernstigs nie, hier en daar stilstaande voertuie, maar geen ernstige probleme nie. Enig iets wat jy oplet op die paaie, wat een probleem kan wees vir ander padgebruikers, onthou net weer die WhatsApp nummer, die is 021-100-6936.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
2: This is Heldeberg FM
1: 93.6.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.